Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko.

0: nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bikkelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet. En dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Everen hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dres. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De sirene-herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bekelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet en dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen.

lezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Everen hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dres. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De sirene-herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de zware migratiecrisis in Ceuta in Spanje zijn inmiddels al 48.000 migranten weer terug naar Marokko, nadat ze de grens van de Spaanse enclave hadden bestormd. De migranten probeerden via het Spaanse grondgebied in Afrika Europa te bereiken, maar het overgrote deel is na streng optreden van de autoriteiten op hun stappen teruggekeerd. De tol van de grootschalige bestorming is wel bikkelhard. In de totale chaos kwamen al zeker 57 mensen om het leven en er zijn er ook redelijk veel gewond. Maar een perfecte of een juiste telling, die hebben we niet, en dat komt natuurlijk door de chaos. De meeste van de migranten die zeiden dat ze op social media hadden gelezen dat ze zeer goed onthaald zouden worden. Omdat dat dus niet zo blijkt te zijn, zijn er al veel terug. In de Brusselse gemeente Evere hebben honderden mensen gisteravond met een emotionele plechtigheid afscheid genomen van Dres. Dat is de man die op een tram werd doodgeslagen. Het slachtoffer kwam dapper tussen beiden toen een vrouw op de tram werd lastiggevallen, waarna de agressor zich tegen de man keerde en hem een fatale klap op het hoofd gaf. De serene herdenking vond plaats aan een lokale moskee. De verdachte zit nog in de cel terwijl het moordonderzoek loopt. Het parket van Limburg.

0: Zorg bevestigt dat er 4 verdachten zijn opgepakt na een schietpartij in Heusden-Zolder. De lokale politie rukte gisteravond massaal uit na de melding, maar over het motief en de exacte omstandigheden tasten de speurders voorlopig nog in het duister. Wel meldt het parket dat er bij het incident wonder boven wonder geen gewonden of doden zijn gevallen. En op het strand van Oostende is gistermiddag een griend of een tuimelaardolfijn aangespoeld en kort daarna overleden. Wandelaars en hulpdiensten slaagden erin in eerste instantie om het dier terug in de Noordzee te loodsen, maar even later spoelde die weer aan. Het dier was te oud en verzwakt. En dan het weer. Vandaag starten we grijs, hier en daar wat wolken, maar in de namiddag breekt overal de zon door en klimt het kwik alweer naar 7, 28 graden. Ook zondag en maandag beloven met 30 graden en zelfs meer zonovergoten top zomerdagen te worden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De zomer is hier. Zomerradio.
0: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen hadden zo'n 60.000 mensen het Spaanse Ceuta bestormd, dat Spaans gebied op het Afrikaanse continent. Migranten hoopten zo de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Journaliste Tessa Rens volgt het.
4: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
3: In alle chaos kwamen ook 57 mensen om het leven. In Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd en voorlopig is er sprake van 8 lichtgewonden. Volgens de Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. En Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
5: Dat je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd. Maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
3: Eerst grijs, later meer.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Radio Deemstad. Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
4: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie, om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
3: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
5: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat heel goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon niet moeten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty uitgaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
3: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Toen ik vandaag het blaadje van de kalender scheurde en plotseling 1 augustus zag staan, dacht ik van, hey, de grote vakantie voor de schoolgaande jeugd zit al in de helft. En ik zag ook staan, het is oogstmaand. Benieuwd dat we kunnen oogsten wat we gezaaid hebben, hè, want het is al lang geleden.
1: Chris van Opstal.
0: Goedemorgen vrienden op deze zaterdag. Hier is Raymond van het Groene Woud.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
0: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Je beleeft een echte zomer. Zomer Radio. Met Radio Demerstad.

Jeff Wayne, The Eve of the War, was dat in 1978. Een hele fijne ochtend. Het is zaterdagochtend. Fijn dat je hier bent. Radio Demestad met de grootste classics. Erbij zijn we straks met Cici Rom en Kiss Me As You Love Me. Maar eerst Carly Simon. Een vraag zoals een andere. Why?

Status Quo in the Pictures of a Matchstick Man. Morgen, zondag 2 augustus, van 9 tot 17 uur ben je op de parking aan de Begijnenstraat in Diest. Welkom voor de buurt Rommelmarkt. Daar worden uitsluitend tweedehands goederen aangeboden en geen voedsel.

Ja, veel hocus pocus, dat moet af en toe eens kunnen natuurlijk. Het is de Steve Miller Band, je hoorde Abracadabra, 1982. En Hamilton Bohannon, die was er ook bij met Everybody Do the Disco Stomp. Kwestie van ja, een beetje te oefenen zoals morgens, hè, uw gymnastiek doen, hè.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

ik weet niet hoe ik ze moet noemen, deze meisjes. Een beetje de... De Mexicaanse K3, zullen we het daarbij houden. Het groepje heet Sparks. Je moet het eens gokken, je moet het eens googlen. En je moet eens gaan kijken naar de videofilmpjes van Sparks. S-P-A-R-X. En El Dejo Los Hoyos Negros, zo heette dit nummer. Bescheiden hitje in 97. We gaan met Barbra Streisand en Barry Gibb en dit duetje Guilty op naar...

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
4: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen. En te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben. En dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
3: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
5: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
3: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al 2 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm rond 30 graden.

0: Billy Ocean, Billy met een natte achternaam, jazeker. When the going gets tough, the tough gets going. 1986, een hele goede morgen allemaal. Het is even over 8. Beste vrienden, hier bij Radio Demestad. Heel fijn dat je hier bent. Ja, kan ik uw gezelschap houden tot 10 uur? Ja, gaat u erbij blijven?
1: Chris van Opstal.
0: Ben ik heel blij mee. Ik heb zelfs Laura Brenningen zometeen met Self Control. Er is een oude van de Hollies met een long cool woman in a black dress. Maar voordat die madame binnen mag, neem ik u eerst mee terug naar de zomer van 1980. En dat is toffe reggae. En vandaar dat het ook zo zomers klinkt natuurlijk. Iedereen wil iedereen zijn vriendje zijn. Amigo, amigo, dit is Black Slade. Oh,

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Ah ja, de Long Cool Women in the Black Dress van de Hollies. Voor de mensen die van rommelmarkten houden, ja, die kunnen vanaf nu terecht in de Geimelbergwijk in Aarschot. Want tot vanavond 17 uur wordt daar een grote rommelmarkt georganiseerd. In de Geimelbergwijk in Aarschot. Dus volgens mij is dat eigenlijk Langdorp. Maar goed, dat hoort bij Aarschot. Er is ook randanimatie voorzien aan buurthuis De Blokhut. I ride

UB40 en Chrissy Hynde, I Got You Babe. Daarvoor de Kingsman met Louie Louie uit 1963. Zo was er ook een verhaal van een man die ik persoonlijk heb gekend. En die heette Smelly Louie. Maar ik zal u de details besparen.

0: Die moeten nog ontbijten, dat is wel duidelijk. Die Blue Sumter en Breakfast at Tiffany's, 1996. Daarvoor was er een echte klassieker van Emerson, Lake en Palmer. Buiten Peter Gunn hebben die nog wel andere leuke dingen gemaakt. Deze Lucky Man bijvoorbeeld, die je hoorde uit 1971. Wij duiken nu terug naar 1981. Als ik mij niet vergis, kwam dit uit het album De Regen voorbij. En dat is een bekende album, bekende LP van Rob de Nijs. Dat is alles waar ik voor leef. Hier is de Rob.
1: Zeg maar.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

0: DND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Eros Ramazzotti samen met Tina Turner in 1998, Così della Vita. En we, we hadden hier bij Radio Devenstad nu toch wel in het ootje dat het bijna tijd is voor het nieuws. Dus ik neem u mee naar het nieuws van 9 uur met Racy. En Come On Baby, Lay Your Love On Me. Leg het hier maar neer, maar...

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Dus opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
4: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
3: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
5: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd, met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk, hè.
3: Het was al de 3e keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat heb ik wel eens meer gehoord. Vrijheid voor alles en zo, en you can go your own way, en je kunt je goesting doen. Tot het zover is, dan blijken er toch enkele beperkingen te zijn.
1: Chris van Opstal.
0: Het is precies de overheid.

die je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Dress You Up van Madonna in 1985. En Gerst Pardoel, die had het al lang gezien. Die wou Louise versieren, maar ik weet niet zeker of het gelukt is. We hebben ondertussen muziek van Audrey Landers. Manuel Goodbye en Audrey Landers, ja, die speelde ooit mee in Dallas, hè, dat heb ik al wel eens verteld. Hè. Dat was die blonde zangeres waar J.R. een oogje op had. Afton Cooper, weet u nog?

0: een knappe zangeres. Ik weet alleen niet hoe het komt dat Duitse titels en Duitse teksten, dat altijd zo streng klinkt. Ik kan het natuurlijk ook gewoon streng uitspreken. Hè? Geh nicht in die Stadt! Julianne Wirding was dat. Daarvoor Abba met Waterloo 1974. Dit is Erik van Nijgen, die was op hotel. Maar het was er niet plezant. Nee, het was het hotel Stil Verdriet.
1: Dit was

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Radio Dimmerstad, beste vrienden, een hele goede morgen allemaal. OMD, afgekort en voluit is dat dan Orchestral Maneuvers in the Dark met So In Love 1985. Dit zijn de leukste gouden ouwe. We hebben straks een leuke van Steven Stills, een Change Partners. Ja, die verwisselde van lief als van onderbroek, maar daar kunnen wij ons niet mee bezighouden zoals morgens vroeg. Eerst nog snel de huur betalen met de Pet Shop Boys en You Pay My Rent.

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Ik zag het wel zitten, hè. Dat waren de meisjes die bij Waldolala en zo zongen. Ja, Love was dat. En You're the Greatest Lover in 1978. Vrienden, we gaan naar 9 uur toe. Dat doen we onder meer met Spargo. Die van One Night Affair zijn dat, hè. En je kent ze ook van deze bijvoorbeeld. Het is hip, hop, hop. En we zijn zo weer bij je terug, wou ik zeggen. Maar we maken plaats voor Graffiti na 10 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VHB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VHB.
4: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthard tunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
3: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanochtend vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee anderen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het vuur aangestoken. Dat wordt nog onderzocht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

Blown It All Sky High. Dat was Jigsaw, een one-hit wonder uit het midden van de jaren 70. En binnenkort kan je weer naar boven kijken, want op 12 augustus is er een zonsverduistering in ons land. En dat is de moeite voor de liefhebbers, vooral van astronomie natuurlijk. Op de gekende kanalen vind je daar alle info over. Maar wij gaan het daar niet over hebben, wel over de activiteiten in en rond de Demerstad, want daar is dit programma voor. Graffiti tussen nu en 12 uur in een samenstelling van Frits van Perk en de redactie ook. Graffiti van 10.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
4: Wauw!
3: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22. www.techmatica.be.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ja, dat was filmmuziek uit, hoe heet die weer? American Gigolo met Richard Gere in de hoofdrol natuurlijk. Blondie met Call Me. Het is het weekend van de rommelmarkten. Tot 1 uur vanmiddag kan je nog op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt terecht voor de wekelijkse antieke brokante en curiosa-markt. Toegang is gratis. En in de Geimelbergwijk in Aarschot zijn er de Geimelbergwijk feesten. En ook daar is een rommelmarkt aan de gang sinds 8 uur. Om 1 uur zijn daar kinderspelletjes en nadien optredens van Benjanino en Filippo. De barbecue opent daar om 5 uur. En vanaf 8 uur zijn er tot slot nog optredens van Hanske en Danny Caruso. Er is ook randanimatie aan buurthuis De Blokhut voor de Geimelbergwijk feesten. En tot slot is er ook nog een rommelmarkt vanmiddag tussen 1 en 5 op het Rinusveld in Testot. Dus keuze genoeg, zou ik zeggen. En nu naar een man die vandaag 73 jaar wordt. Dat is deze Robert Cray. Hij had bij ons 1 hitje, of 2 hitjes eigenlijk, moet ik zeggen. En dit is daar eentje van. Don't be afraid of the dark.

Mr. Barry White, een halve eeuw geleden zowat zijn meest succesvolle periode. You see the trouble with me. En hou je van lopen bij deze temperaturen? Wel, in Gelrode vindt vanmiddag een stratenloop plaats als onderdeel van het Aarschots joggingcriterium. Vanaf 2:30 beginnen de jongste lopers eraan voor een rondje van 250, 500 of 1000 meter. De 2 kilometer deelnemers vertrekken om 3:30, de lopers voor de 6 kilometer om 4:00 en die voor de 12 kilometer om 5:00. Vooraf inschrijven kost je €6, ter plekke €7. Het inschrijvingsgeld voor de jongste lopers bedraagt €4. Alle info vind je trouwens op de website. En om 3:00 vanmiddag brengt Mark van Eyck vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk van Aarschot een bijjaardconcert onder het motto van de 18e eeuw tot heden. Je bent uitgenodigd ook voor een gratis rondleiding. En dit is Phil Collins. MUZIEK

Dat was een Nederlander die in Frankrijk woonde. Dave in het Frans dus, met de Du Côté de Chez Swan. En dat was een van de opvolgertjes van Danser Maintenant, zijn bekendste nummer. Zoals iedere eerste zaterdag van de maand, ook op deze 1 augustus, gaat de Loterbol vanmiddag weer open in de Michel Thijstraat in Diest tussen 16 en 22 uur. Tijdens een gratis rondleiding verneem je meer over de productie van onder andere de Loterbol, de Sint-Jan Bier, de Rode Bol en de Tuverbol. Groepen die spreken bij voorkeur af via loterbol@skynet.be. En de gemeente, of de stad moet ik zeggen, Zoutleeuw, die staat vandaag in het teken van de Geitenrun. Dat is een motorenevenement dat daarbij mensen met een handicap een onvergetelijk avontuur laat beleven als passagier in een zijspan of in een trike. De aankomst aan de passant is voorzien rond 5 uur. Vooraf kan je alle info bekomen via hun website geitenrun.be. Daar vind je alles terug trouwens. En er wordt vanavond ook al gevoetbald voor de beker van Brabant, die dit weekend van start gaat. Om 19:30 speelt Sparta Schaffen tegen Tremelo en om 20:00 Bekkevoort tegen Wezenmaal.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerken biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerken. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

De intussen overleden Steve Harley met zijn collega's van Cockney Rebel. Dat was Come Up and See Me and Make Me Smile. We toveren een glimlach op jullie gezicht met al die activiteiten die in en om de Demerstad georganiseerd worden dit weekend. Zo is bijvoorbeeld op de Heide in Molenstede het beachvolleybaltoernooi aan de gang van de volleybalclub Molenstede. Er is een recreatief toernooi en al die wedstrijden vinden vandaag en morgen plaats. En ook aan de inwendige mens wordt gedacht, want de barbecue die gaat straks ook open. Alle info vind je trouwens op hun website vcmolenstede.be.

Ik weet niet of dat je dat in stilte kan doen. In ieder geval, Mike and the Mechanics die probeerden dat silent running uit het midden van de 80's. Zometeen is het aan de nieuwsredactie met een update. En daarna zijn we bij jullie terug met nog een uurtje graffiti. Met activiteiten voor vandaag en de komende dagen. We hebben nog Tracy Ullman. My guy is mad at me. Tot zo.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanchu Alekli van de luchthaven.
4: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
3: In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was het vuur nog onder controle. Er worden extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd om de 720 mensen die er al aan het blussen zijn te versterken. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn nog opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden en natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. En wielrennen. Over een kwartier begint in Spanje de Clásica San Sebastián. Dat is traditioneel de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk. Tourwinnaar Pogacar is er vandaag niet bij, dus is nummer 2 Remco Evenepoel topfavoriet. Hij gaat vol voor de winst, net zoals bij zijn vorige 3 deelnames. Als hij wint, wordt hij meteen ook recordhouder in de wedstrijd. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

In 1980 maken we kennis met deze juffrouw van Portugese origine, Lio en Le Banana Split. En nadien zouden ze nog een aantal andere hits volgen als Amoureux, Solitaire of Sage comme une image. Dat herinner ik mij ook nog. Zo, welkom in deel 2 van Graffiti op deze 1 augustus 2026 hier bij Radio Demerstad.

0: We zetten de activiteiten op een rijtje voor vandaag in en rond Diest. En dat allemaal in een samenstelling en de redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti van

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
5: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of... Open natuurlijk.
6: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
7: Wauw! Wauw!
6: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

Al gecharmeerd he, door die kleine Anita aan de zijde van Roy Black. Schön ist es auf der Welt zu sein. En dat werd dan ook een mega succes. Anita die uit de Noorwegen kwam en later nog even getrouwd is geweest met Mike Oldfield. Jawel, dat geloof je bijna niet, maar het klopt wel. Wat is er nog allemaal te beleven in de regio? Wel, zo meteen wordt het centrum van Paal weer helemaal omgetoverd tot een bruisende feestzone liever voor Viva Paal. Met onder andere DJ's die het publiek opwarmen. En morgen dan is de familiedag met onder andere de harmonie Hoop in de Toekomst. Jo van Wijk die de grootste hits van Neil Diamond brengt. En voorts bestijgen ook Willow en de Miami Maniacs het podium. Bar Clochard zorgt als of voor de afsluiter. Kinderen kunnen zich ook uitleven in de springkastelen en de kermisattracties. Dus Viva Paal, wel wat leuks voor het hele gezin, denk ik. En de volgende diva overleed 11 jaar geleden, 1 augustus 2015, op haar 72ste. Ik heb het over Cilla Black. En kent u ze nog van dit hier? You're My World.

Een van mijn persoonlijke favorieten van Neil Diamond, deze Cracklin' Rosie uit 1970. En ook John Terra, die fan is van Neil Diamond, maakte ooit een heel album vol met bewerkingen van Neil Diamond klassiekers. Trouwens, van deze Cracklin' Rosie maakte hij indertijd ook de Parking Rosie. Maar wij weer naar de activiteiten en nog meer motorengeronk in Werchter. Want daar organiseert Jeltes een motocrosswedstrijd in de Grote Straat in Werchter. Vandaag zijn er de vrije trainingen tussen 13:30 en 18:00. En morgen beginnen die al om 8:00 morgenochtend. Vanaf 10:00 starten dan de reeksen, gaande van de jeugd 50cc, de vrouwen, de pitbikes, streekpiloten, senioren en de Inters. Ja, iedereen komt daar bijna aan bod als je maar van motocross houdt. Er is ook een superfinale voor de jeugd morgen. En voetbalclub FC Geetbets houdt mosseldagen vandaag en morgen in haar kantine. Vandaag kan je komen smullen tussen 17 en 20 uur en morgen tussen 11:30 en 14 uur. Op de kaart naast mosselen ook kip, vol-au-vent en curryworst. Meer info op 0476 72 64 66. Laat het jullie alvast smaken. En deze mannen gaan alsmaar door. Nieuw album heet Foreign Tongues, maar dit dateert uit de 60s. This will be the last time. The Stones.

Ja, deze Nederlandse blondine deed menig mannenhart sneller slaan. Dat was Vanessa tenminste toen toch, begin jaren 80. Je hoorde Upside Down, Dizzy Does It Make Me. Kermisgebeurtenissen nog altijd in Scherpenheuvel, want daar duurt de kermis nog tot overmorgen. Vanavond geeft Disco Steve het beste van zichzelf. Morgen namiddag treden de fanfares, de Sint-Jansvrienden en de Eendracht op. En maandag, de slotdag, is de familiedag aan verminderde prijzen. Met 's avonds om 6:30 de traditionele beertjes en balletjesregen van aan het stadhuis. En vandaag begint de kermis in Halen. Die wordt om 6:00 vanavond officieel geopend met de Koninklijke Harmonie de Koorgalmen. 's Avonds, vanavond dus, is er een optreden van Festijn. En morgen om 2:00 wordt de trofee voorzitters schieten betwist. En 's avonds is er een optreden van Andersom. De kermis in Halen duurt tot donderdag. En het volledige programma vind je trouwens op onze agendapagina op de website van Radio Demerstad, radiodemerstad.be. En nu terug naar 1999, het boerenjaar voor Britney Spears met 3 dikke hits. En dit was daar eentje van: Born to Make You Happy.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Zo.

voelde ook een beetje zomers aan. Hè? Zo'n disco calypso van Oscar Harris, man uit Suriname, die in 1980 een comeback maakte met The Song for the Children. En dit was de bescheiden opvolger. Ik kijk ook al even naar een paar activiteiten die morgen in alle vroegte beginnen. Want vanaf 9 uur morgen is er een rommelmarkt, een buurtrommelmarkt, op de parking aan de Begijnenstraat in Diecht, met uitsluitend tweedehands goederen, geen voeding. En er is ook een rommelmarkt in Nieuwerkerken, morgen vanaf 9 uur, de grote Raasbeek rommelmarkt. En dat ten voordele van de VZW De Kleine Prins. En ben je een beetje sportief, dan kan je morgen tussen 10 en 12 in de Kolonel Blondeellaan in Diecht deelnemen aan de Social Run Climbing for Life. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Zo, dit was het voor nu. Zometeen de Flashback Top 30 en Herman de Graaf neemt je mee terug naar augustus 1989. Echt wel leuk hoor, een paar new beat platen en zo. Ook allemaal een beetje zomers. Wij ronden hier af met nog even een dankwoordje te richten tot Frits van Perk, want hij zorgde voor de samenstelling en de redactie van deze graffiti. Morgen dan hebben wij een nieuwe afspraak om 10 uur. Graag tot dan. En het laatste woord is voor de Funboy 3 en Bananarama. It ain't what you do, it's the way that you do it. Tot morgen.

0: tussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
1: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
0: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. En op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanchu Alekli van de luchthaven.
2: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
0: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

Bedankt Willem voor graffiti. Hij is er morgen weer tussen 10 en 12 met een nieuwe editie. Maar nu is het tijd voor de Flashback Top 30... waarin we ook deze week weer signalen uit lang vervlogen tijden de lucht insturen. En deze week wordt dat de lijst van 5 augustus 1989. Goedemiddag en welkom in een tijd dat de eerste commerciële bungee-sprongen ook in ons land plaatsvinden. Op de terreinen van het vroegere Mely Park, op de Heizel in Brussel Brupark, zijn deuren opent met onder meer Kinepolis, Oceade en Mini Europa. En kabelbedrijven waarschuwen dat sommige buitenlandse zenders niet in het aanbod zitten omwille van atmosferische storingen. Maar naar alle verwachting zullen wij daar geen last van hebben vanmiddag. Dus kunnen we meteen van start gaan met nummer 30. En die is van Julio Iglesias.

In de maand juni was van Julio Iglesias het nieuwe album Rises verschenen. Met daarop enkel medleys in diverse stijlen en talen. Waaronder een Mexicaanse, een Franse, een Italiaanse en een Braziliaanse verzameling bekende nummers. En het was met de Braziliaanse medley dat de Spaanse charmezanger hier nieuw binnenkwam op 30. En zo de eerste was van 6 nieuwkomers. Maar de volgende 5 moeten eerst nog even de wachtkamer in, want voor we daar aan toe zijn, eerst nog een paar zakkers. Zoals deze op 29 van Lysa Lysa en Kel Jam.

0: R&B-band had Lisa Velez als uithangbord. En die kreeg als bijnaam de Zwarte Madonna. En dan refereert dat niet aan een of ander religieus beeld, maar wel aan de zangeres Madonna. Maar dan met een zwart huidskleurtje. Overigens zullen we de echte Madonna straks ook nog horen. Maar dit was Lisa en Kel Jam, die met Little Jackie Wants to Be a Star zakte van 23 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 4 augustus laat staatssecretaris voor Leefmilieu Miet Smet weten dat het ten zeerste af te raden is om te gaan zwemmen in zee bij de gemeenten De Pannen, Nieuwpoort en Kokzijde. Op die plaatsen bleek het zeewater immers ernstig vervuild te zijn door de Salmonella-bacterie, waardoor al heel wat toeristen ziekteverschijnselen vertoonden. En het klein kasteeltje in Brussel wordt begin augustus overspoeld door illegale Chinezen die zich in ons land willen vestigen, omdat België een paradijs zou zijn voor asielzoekers. Sinds 3 augustus zouden er zich al zo'n 2000 Chinezen hebben aangemeld. Het misverstand zou ontstaan zijn nadat eerdere Chinese asielzoekers langer in ons land mochten blijven na de rellen in juni op het Tiananmenplein in Peking. Terug naar de lijst nu met Queen, die in zowat elke flashback top 30 kunnen opduiken. Maar vooral ook in die van 1989, want toen hadden ze net het album The Miracle uitgebracht. Hun eerste studioplaat in 3 jaar. Met daarop bekende hits als Breakthrough, The Invisible Man en het nummer dat deze week zakt van 11 naar 28. Dit is I Want It All. Hey!

Dit zangeresje heet voluit Sinita Malone en is de dochter van Miguel Brown, die zelf ook een paar hitjes had bij ons met So Many Men, So Little Time en Close to Perfection. En ook Dochterlief verscheen aan het hitfirmament, eerst in 87 met Toy Boy. En 2 jaar later is er dan deze cover van Right Back Where We Started From, geschreven door J. Vincent Edwards en in 76 bij ons een hit voor Maxine Nightingale. Sinita zakte ermee van 14 naar 27. En dan tijd voor de tweede nieuwe van vandaag. En die is van de Bee Gees, met de titelsong van hun 18e studioplaat, waarvan Ordinary Lives eerder ook al een hit was. En dit werd de opvolger waarmee de Bee Gees nieuw binnenkomen op 26. En die heet simpelweg One.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822 www.techmatica.be.
3: De Flashback Top 30 met Herman de Graaf.

De drie rappers van De La Soul koppelden de flower power uit de 60s aan de rapmuziek van de jaren 80 en waren daar uitermate succesvol mee. Onder meer dankzij Me, Myself and I en deze opvolger Say No Go, waarvoor ze goed geluisterd hadden naar I Can't Go For That van Daryl Hall en John Oates. En waarmee ze deze week drie plaatsen zakten van 22 naar 25. En het toeval wil dat de band die één plaats hoger staat ook ooit datzelfde I Can't Go For That van Hall & Oates gebruikte voor hun hit Sunrise uit 2003. Maar in deze lijst horen we Simply Red op 24.

0: De roodharige zanger van Simply Red, Mick Hucknall, werd ook wel eens Red Hot Lover of Mick Hucknall genoemd. En een hunk is volgens ChatGPT een term voor een knappe, aantrekkelijke en vaak gespierde man met veel seksappeal. Ja, zo lopen er bij dit station niet al te veel rond, maar Mick Hucknall had het dus allemaal. En dan heb je natuurlijk af en toe wel eens een nieuwe vlam, vandaar een new flame, waarmee ze hier zakte van 21 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 4 augustus bestelt onze minister van Defensie, de Waalse socialist Guy Koom, 200.000 paar moderne sportschoenen ter vervanging van de oude turnpantoffels die dienstplichtigen tot nog toe moesten dragen. Hij hoopt daarmee de omstandigheden waarin ze moeten sporten te verbeteren. En dat is nodig, want dienstplichtigen worden alsmaar dikker. Zo hebben zich in 1989 al meer dan 1000 soldaten in spe gemeld die meer dan 100 kilo wogen, terwijl dat 2 jaar eerder nog de helft was. Zwaarlijvigheid is dan ook de hoofdreden om dienstplichtigen af te keuren voor legerdienst, gevolgd door astma en problemen met de wervelkolom. En op 12 augustus gaat in het Russische Leninstadion het Moscow Music Peace Festival van start. Voor het eerst kunnen inwoners uit de voormalige Sovjet-Unie dansen op muziek. Voorheen moesten ze immers altijd braafjes op hun stoeltjes blijven zitten. Optredende artiesten zijn onder meer Ozzy Osbourne, Bon Jovi en The Scorpions. En dan gaan we nu weer de grens over richting Nederland, waar de zusjes Suzanne en Monique Kleeman vandaan komen. Zij presenteerden zich in 1989 aan de wereld als het duo Lois Lane, vernoemd naar de vriendin van Superman. En dat was ook Prince niet ontgaan, die hen zelfs als voorprogramma vroeg en later ook een paar platen voor hen zou produceren. En de single die dat allemaal in gang gezet had, zakte deze week van 16 naar 23. Dit is It's the First Time.

0: voor Holly Johnson was er duidelijk nog leven na Frankie Goes to Hollywood. Want na Love Train en Americanos was dit alweer zijn derde hit bij ons. Met de door Dan Hartman geschreven en geproduceerde Atomic City steeg hij 5 plaatsen van 27 naar 22. En 1 plaats hoger staat de stiefdochter van de bekende Amerikaanse jazzmuzikant Don Cherry. Ze heet eigenlijk Nena Carlson, maar marketingtechnisch gezien is Nene Cherry natuurlijk een betere keuze. Zij lanceert in de zomer van 89 haar eerste album Raw Like Sushi, waarvan Buffalo Stance eerder al een grote hit werd. En dit is de opvolger daarvan, die 8 plaatsen zakt van 13 naar 21. En die heet Man Child.
1: Op

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
4: Radio Themenstad.
5: Jouw radio.
4: Tijdloos. En verfrissend.

1989 was het absolute doorbraakjaar voor Roxette. Dat merkten we een paar maanden geleden al toen we een flashback top 30 deden uit de lente van dat jaar. En waar het duo toen op 2 stond met The Look. En ook in de zomer hoorde je ze zowat overal uit de speakers komen met hun tweede hit die in deze lijst nieuw binnenkwam op 20. Dat was Roxette en Dressed for Success. En dat mag best luchtige kledij zijn, want ik voel een zomerhit aankomen op 19 van Paco en Amor de Mis Amor.

0: Dit was oorspronkelijk een Peruviaanse wals uit de jaren 50 die ontdekt werd door de Franse zangeres Edith Piaf tijdens een van haar Zuid-Amerikaanse tournees. Zij nam het zelf op in 1957. Julio Iglesias deed hetzelfde in 81. En nog eens 8 jaar later is er dan de versie van Paco. Een Fransman van Vietnamese afkomst die in Frankrijk wekenlang op nummer 1 stond met Amor de Mis Amor. Bij ons steeg hij vandaag van 28 naar 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 12 augustus wordt de wielerwedstrijd Clásica San Sebastián in het Spaanse Baskeland gewonnen door de Zwitser Gerard Zabrodilek. Voor de eerste Belgen moeten we flink naar beneden scrollen. Meer bepaald naar de 17e plaats waar Etienne de Wilde eindigde en daarna Edwig van Hooydonk op 18 en Rudy Danens op 19. En ook Lierse SK heeft niet bepaald de wind in de zeilen, want zij moeten op bevel van minister van Binnenlandse Zaken Tobak met onmiddellijke ingang hun Herman van der Poortenstadion sluiten. Dit gebeurde naar aanleiding van nieuwe wetgeving rond stadionveiligheid na de Heyselramp, waardoor de vele houten constructies en onvoldoende vluchtwegen een groot probleem waren. De sluiting kwam erg ongelegen voor Lierse, zo vlak voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Door nu met Guns N' Roses. Met dit keer geen graspoptoestanden zoals moshpit of andere hardrock rituelen. Maar enkel 3 akoestische gitaren en de stem van Axl Rose op het nummer waarmee ze deze week blijven zitten op 18. Dit is Patience.

De Amerikaanse singer-songwriter Eddie Brickell leerden we voor het eerst kennen dankzij de single What I Am. En herinneren we ons ook door haar huwelijk met Paul Simon, die ze een keer in het publiek zag zitten tijdens een van haar optredens, waardoor ze meteen van haar melk was, vervolgens de mist inging bij het nummer dat ze op dat ogenblik zong en er liefdesvuur ontstond dat tot een huwelijk leidde. En dat, voor zover wij weten, ook vandaag nog steeds standhoudt. Met Circle kwam Eddie Brickell en de New Bohemians nieuw binnen op 17. En ook 16 is nieuw van de Doobie Brothers, die na het vertrek van Michael McDonald opnieuw konden rekenen op de vocalen van hun eerste zanger en medeoprichter Tom Johnston, die zo na vele jaren bij de band terugkeerde en hen meteen weer de hitparade inloodste met Music is the Doctor of My Soul. En als dat zo is, kan je maar beter ook blijven hangen voor deel 2, zometeen na het nieuws.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodentol opgelopen.

0: binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Test & Koop.
1: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer. Dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
0: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
2: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
0: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het was de Duitse producer Jack White die van het omtoveren van acteurs tot populaire muziekartiesten zijn handelsmerk gemaakt had. Eerst met Laura Branigan, met wie hij Gloria van Umberto Tozzi opnam. Gevolgd door Pia Zadora en het duet When the Rain Begins to Fall. En Audrey Landers uit Dallas met Manuel Goodbye. En in 1989 is het dan de beurt aan David Hasselhoff, bekend van Knight Rider en Baywatch, die een Engelse versie opneemt van de slager Auf der Straße nach Süden van Tony Marshall en er vervolgens een monsterhit miscoort, die bij ons deze week zakte van 12 naar 15. Dat was Looking for Freedom. Op zoek naar vrijheid dus, maar dat is niet onze missie. Wij gaan op zoek naar iets heel anders, namelijk een nieuwe nummer 1. En doen dat in de lijst van 5 augustus 1989. Goedemiddag en welkom terug.

0: ook hier viel de appel weer niet ver van de boom. Want Natalie Cole was uiteraard de dochter van Nat King Cole. Die overleed in 1965 en zijn dochter precies 50 jaar later in 2015. Zij stierf erg jong aan de gevolgen van, hou je vast, idiopathische pulmonale arteriële hypertensie. Haar begrafenis werd bijgewoond door artiesten als Lionel Richie, Stevie Wonder, Chaka Khan, Smokey Robinson en vele andere bekende namen. Wij hoorden ze hier met haar derde hit in Vlaanderen na This Will Be en Pink Cadillac. Dat was Miss You Like Crazy, waarmee Natalie Cole deze week zakte van 10 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 14 augustus neemt president Pieter Willem Botha van Zuid-Afrika ontslag omdat hij niet langer de steun van de regering krijgt. Hij wordt op 15 augustus opgevolgd door Frederik Willem de Klerk. Op 17 augustus wordt het nummer Mixed Emotions van de Rolling Stones op single uitgebracht. Het is de voorbode van hun nieuwe album Steel Wheels dat op 29 augustus zal verschijnen. En op 19 augustus vindt er een picknick plaats, pal op de grens van Hongarije en Oostenrijk. Deze vredesdemonstratie met mensen uit zowel het oosten als het westen luidde mee het einde in van het communisme. Ruim 600 Oost-Duitsers maakten van deze gelegenheid gebruik om met hun trabantjes naar West-Duitsland te tuffen en niet meer terug te keren. Radio

0: Zion Jones zou je een one-hit wonder kunnen noemen. Want You Spin Me Round was hun enige hit. Maar toch zijn de twee zangeresjes van de groep het vermelden waard. Want beide zouden nog jarenlang backing vocals doen bij de groten der aarde. Als daar zijn The Police, David Bowie, Tina Turner en Eric Clapton. Hier stegen ze met You Spin Me Round van 20 naar 13. En over de groten der aarde gesproken, daar hoort ook de band bij die vandaag als hoogste nieuwe binnenkomt op 12.
1: Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw.

Deze single van Queen werd destijds door recensenten omschreven als vakkundig geconstrueerde popmuziek die bruist van de energie. En zo hadden ze er met I Want It All en The Invisible Man wel meer in 89. Maar het was met Breakthrough dat ze deze week de hoogste nieuwe waren op 12. En op 11, een collectief van DJ's en producers die in de lente van 89 als Soul to Soul een eerste hit hadden met Keep On Moving. Maar het is vooral de opvolger die wereldwijd heel wat potten breekt en in veel landen op nummer 1 strandt. Behalve bij ons, want hier moesten ze in het tweede deel van de zomer opboksen tegen de niets ontziende Lambada. Een strijd die sowieso niet te winnen was. Maar een grote hit werd het wel die deze week stijgt van 17 naar 11. Dit is Back to Life van Soul to Soul. Hello.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

zo tot de verbeelding sprak dat ze er maar documentaires en films over blijven maken. Zo liep de voorbije weken de film Michael in onze bioscopen met Jaafar Jackson, de zoon van zijn broer Jermaine, in de hoofdrol. Een film die uiteraard weer een nieuwe boost gaf van de muziekcatalogus van Michael Jackson. En daaruit hoorden wij Liberian Girl, opgedragen aan zijn goede vriendin Elizabeth Taylor. En dat in deze lijst de snelste stijger was, want de King of Pop ging ermee van 19 naar 10. En van de King gaat het meteen naar de Queen of Pop. Dit is Madonna. Come on.

0: En ook van Madonna verscheen er met The Confessions 2 onlangs een nieuwe kortfilm van welgeteld 14 minuten. Met daarin 6 liedjes uit haar nieuwe gelijknamige album, haar 15e inmiddels, waarop ook onze eigen Stromae te horen is. Maar wij gingen terug naar de tijd dat met Like a Prayer de teller nog maar op 4 studioplaten stond. En daaruit kwam Express Yourself, waarmee Madonna deze week zakte van 7 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 19 augustus voert de Nederlandse Rijkswaterstaat samen met de Britse collega's een volkomen illegale raid uit op het zendschip de Ross Revenge, dat nochtans in internationale wateren lag. Vanop het schip waren op dat ogenblik 3 radiostations actief. Het Britse Radio Caroline en het Nederlandse Radio 819 en World Mission Radio. De apparatuur van de zenders wordt in beslag genomen omdat zij storingen zouden veroorzaken op andere legale Europese frequenties. Je hoort hoe de Engelse DJ's paniekerig om hulp roepen.
2: So please, anybody who is listening, anybody who is in authority, anybody who thinks they can do anything at all, please help us. This is Radio Caroline, anchored in the international waters of the North Sea. We are currently being boarded. We've been here since 1964, Easter Sunday 1964, and hopefully someday Radio Caroline will be back. In fact, I feel sure that we will. Please keep listening.
0: Uiteindelijk oordeelt een rechtbank dat de inbeslagname niet rechtmatig was en de geconfiskeerde spullen terug aan de eigenaars moeten bezorgd worden. Hadden we het de voorbije 2 platen over nieuwe films van Michael Jackson en Madonna, dan is dit het thema van de James Bond film die rond deze tijd in 1989 in de bioscoop liep. Dit is Gladys Knight, die van 9 naar 8 stijgt met License to Kill.

In 89 kregen we een tsunami van Gloria Estefan-hits over ons heen. Zoals Anything For You, 1, 2, 3, Oye Mi Canto, Here We Are en Don't Wanna Lose You. Waarmee de Queen of Latin Pop deze week één plaatsje steeg van 8 naar 7. En het houdt nog niet op met koninklijke titels, want na de King and Queen of Pop en de Queen of Latin Pop is het nu tijd voor Prince, die dankzij de soundtrack van de film Batman weer eens een grote hit scoort, die in deze lijst wel blijft zitten op 6.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

dat Rocco Granata ook een slimme marketeer is, blijkt uit een stunt die hij rond deze tijd uithaalde in Duitsland. Daar werd de originele Marina uit 1959 immers uitgeroepen tot beste Italiaanse lied ooit. Waarop hij meteen wordt uitgenodigd in een grote Duitse televisieshow om het er nog eens te zingen. Maar hij doet alsof hij de muziekband van de originele Marina vergeten is. Maar heeft uiteraard wel de nieuwe bij met de Newbeat-versie daarop. Met als gevolg dat die even later ook een grote hit wordt bij onze Oosterburen. Net als bij ons, waar Rocco Granata na 12 weken top 30 zakte van 2 naar 5. En hier is na David Hasselhoff nog een acteur die plots zijn zinnen op het zingen gezet heeft. En dat is Don Johnson. Hij staat op 4 met Tell It Like It Is. Hey.

0: 2 weken geleden hadden we in de lijst van 87 nog Jan Hammer met Crockett's Theme. En vandaag is het Sonny Crockett himself die we tegenkwamen op 4. Want dat was natuurlijk het personage van Don Johnson in Miami Vice. Hij coverde Tell It Like It Is van Aaron Neville uit 66 en steeg er 1 plaats mee van 5 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 27 augustus is er traditiegetrouw op de laatste zondag van deze maand weer een nieuwe ijzerbedevaart in Diksmuiden. En even traditiegetrouw trekt deze gebeurtenis de dag voordien een hele andere soort mensen aan, waarvan de meeste extreemrechtse nazi-sympathieën hebben. Dat leidde ook in 89 weer tot relletjes, hoewel de stad Diksmuiden haar best gedaan had om er een gezellige avond van te maken met optredens van Ingeborg en Won Ton Ton. Op 28 augustus wordt in Brussel de 1,5 kilometer lange Beliaarttunnel officieel geopend. Samen met bevoegd staatssecretaris Jos Dupré werd de tunnel door honderden geïnteresseerden ingewandeld. En op 31 augustus tenslotte maakt Buckingham Palace bekend dat prinses Anne, de zus van Queen Elizabeth, en haar man Captain Mark Phillips na 16 jaar huwelijk gaan.

Eén jaar eerder werden de confetti's de boegbeelden van de new beat dankzij de Sound of Sea. Maar inmiddels waren we alweer twee hits verder met Sea in China en Sea Day, dat deze week doorsteeg van 4 naar 3. En op 2 de nummer 1 van vorige week, die de baan moet ruimen voor een nieuwe nummer 1. En ook dat was een acteur die zich inmiddels met succes ontpopt had tot een begenadigd zanger. En dan hebben we het over Jason Donovan en Sealed with a Kiss. The

0: Dat was na Especially For You, zijn duet met Kylie Minogue en Too Many Broken Hearts, de derde grote hit voor Jason Donovan. Een cover dit keer van Sealed With A Kiss, dat in 1989 ook nog opgenomen werd door Bart de Graaf, de oprichter van de Nederlandse omroep BNN. Bij hem heette het Stuur Me Maar Een Fax. Maar het was Jason Donovan die er één week mee op één stond en nu zakte van 1 naar 2. Want hij moest immers plaatsmaken voor iemand die we een paar jaar eerder leerden kennen als Don McLean-imitator. Maar daarover zometeen meer na het overzicht. Met op 10 Michael Jackson en Liberian Girl, 9 Madonna Express Yourself, 8 Gladys Knight License to Kill, 7 Gloria Estefan Don't Wanna Lose You, 6 Prince and Bad Dance, 5 Rocco Granata met een New Beat versie van Marina, 4 Don Johnson Tell It Like It Is, 3 The Confetti's en C-Day en op 2 Sealed With A Kiss van Jason Donovan. En dan is dit de nieuwe
1: nummer 1.
0: Hij was al eens te zien in de videoclip bij She's a Liar van de Dolly Dots, maar wordt pas echt bekend als hij derde wordt in de Soundmix Show met Crying van Don McLean. En dat is natuurlijk Gerard Joling. Hij is de nieuwe nummer 1 op 5 augustus 1989 met No More Boleros. Tot volgende week.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook slagen kreeg van de dader. De getuige is een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. De politie wil hem graag spreken. De Vlaamse Ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
4: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden

de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

0: The Traveling Wilburys and the End of the Line. En zo is er straks net voor 2 uur ook weer een einde gekomen aan het verhaal van 1989 met de flashback top 30 uit dat jaar en de nieuwsfeiten van dat jaar, waarvoor we Herman de Graaf nog even bedanken. En nu, zoals elke dag bij Radio Demerstad, siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Zoals altijd brengen we straks ook de feiten van de dag. Vandaag is dat van deze 1 augustus. We hebben ook het uitgebreide weerbericht. En siesta houden kan ook op deze manier. Dance across the floor. Dit is Jimmy Bohorn. Goedemiddag allemaal.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.

Womack & Womack. Misschien stemt dat een beetje tot nadenken. Het is zo'n andere visie, maar leuk gevonden toch? Life is just a ballgame. Als dat zo is, dan is het ook vandaag weer een dag om te scoren. En daarvoor Peaches & Herb met Reunited, plaatje uit 1979. En nu gaan we nog een beetje verder terug in de geschiedenis voor de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Gamerstad. Verder terug in de tijd, zei ik. We gaan naar 1 augustus 1901. Toen gebeurde in het rustige dorpje As in Limburg iets wat de toekomst van Limburg voorgoed zou veranderen. Op 541 meter diepte vond boormeester Coton de allereerste Limburgse steenkool. Wat daarna volgde was niks minder dan een economische revolutie en het begin van een periode waarin 7 Limburgse mijnen aan honderdduizenden mensen werk gaf. Er kwamen ook nieuwe gemeenten bij en generaties migranten uit heel Europa kwamen naar Limburg. Volgens de statistieken van het KMI was 1 augustus 1935 een van de koudste zomerdagen ooit, met een minimumtemperatuur van, hou je vast, amper 0,6 graden. Dat werd toen gemeten in de buurt van Bastogne. En op 1 augustus 1976 crashte Niki Lauda in Duitsland met zijn Ferrari. Hierbij vliegt zijn Formule 1-wagen in brand. Dat gebeurde op de Nürburgring. Mederacers hebben hem uit het vuur gered. Door deze crash liep Niki Lauda zijn kampioenschap mis, maar 6 weken later raced hij opnieuw. Hij houdt aan de crash wel blijvende brandwonden over. En op 1 augustus 1799 wordt de lengte van de meter definitief en wettelijk vastgelegd door de Franse Academie van Wetenschappen als het 10 miljoenste deel van een kwart van de afstand rond het aardoppervlak. Voilà, dat weten we dan ook weer. Nu weer terug naar de muziek. Siesta. Jan de Groot. Dit is Milo met You and Me in My Pocket.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, populair, hè? Johnny and the Hurricanes, zo aan het einde van de jaren 50. Dit was de Red River Rock. En dan kijken we nu eens naar het weerbericht. Het weerbericht. Ja, vandaag blijft het overwegend droog, met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. Temperaturen tot 27 graden. Ook morgen wordt het warm en zonnig, met soms enkele stapelwolken. Het wordt morgen 30 graden. Maar dan maandag en dinsdag, dan wordt het weer 33 graden. 'S Avonds neemt de kans op regen- of onweersbuien toe vanaf de Franse grens. Woensdag en donderdag krijgen we nog altijd zonnige perioden, maar ook enkele lokale buien. Temperatuur zit dan tussen 25 en 30 graden.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Wauw!
1: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22. www.techmatica.be.
3: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Dat waren de Maisonettes, eigenlijk hun enige bekende nummer. Was ook hun debuutsingle in 1983, deze Heartache Avenue. Er werd door de Nederlands-Franse zanger Dave ook nog een Franstalige cover van dat nummer uitgebracht. Daarvoor draaiden we Earth and Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Maar als we zeggen bij Radio Demerstad dat we de George Baker Selection gaan draaien, dan doen we dat nu al. Hier zijn ze met hun Beautiful Rose.

Ja, als je deze dagen, en zeker maandag en dinsdag, wanneer het weer 33 graden gaat worden, als je dan buiten gaat zitten, kan dat een beetje gevaarlijk zijn. Dan kan je huid verbranden. Maar laat gewoonweg de zon in je hart. En dat heeft alleen maar positieve gevolgen. Alas, die zonne in dein hert was een plaatje van wind. Het is bijna 3 uur, zometeen het nieuws, na deze van Corolla. And love isn't love.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog steeds zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ramakers is voor ons ter plaatse.
4: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
3: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Griekenland dreigt een bosbrand een volledig dorp van de kaart te vegen. Het is een kustdorp op een 70-tal kilometer van Athene. Er zouden al 150 huizen vernield zijn. Het vuur raakt maar niet geblust door de felle wind. Meer dan 300 mensen werden via het water geëvacueerd. In de hele regio rond Athene geldt de hoogste alarmfase door de bosbranden. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Europese Voetbalbond in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij

0: Gloria Gaynor, en dat is een goede instelling om het vol te houden in dit leven. I will survive. Wij waren er straks ook al voor 3 uur met het eerste gedeelte van Siesta. We hebben het ook allemaal overleefd en we zitten klaar voor ons 2e uur.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom erbij allemaal. We hebben straks weer een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden over een half uurtje ook koffiepauze. En we hebben nu ook Whitney Houston te gast in deze Siesta. I'm your baby tonight.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: De Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Ja, zit ze maar een beetje achter de veren op deze zaterdagnamiddag. Daarvoor Pat Boone, nummer uit 1962. We staan er niet altijd bij stil, maar dat is al 64 jaar geleden. Je hoorde het leuke Speedy Gonzales.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Onderzoekers in de Amerikaanse staat Colorado hebben wel een heel bijzondere manier bedacht om geld in te zamelen voor hun onderzoek. Zo maakten ze een Only Moms account aan. Dat is een OnlyFans account speciaal voor marmotten. Het instituut heeft zich de afgelopen 65 jaar gespecialiseerd in onderzoek naar geelbuikmarmotten. Maar omwille van de besparingen op federale financiering moest het laboratorium nu dus op zoek naar alternatieve inkomsten. Talloze video's van de dieren gingen door de jaren heen al viraal op sociale media en die waren heel populair. Dat inspireerde de onderzoekers en een OnlyFans-account leek voor het team dan ook een logische keuze.

Eddie Money, die aanvankelijk in de voetsporen van zijn vader trad en in 1968 voor 2 jaar lang politieagent werd. Later ging hij de muziek in, maar zo midden der jaren 80 had hij toch wel een echte dip. En dat allemaal vanwege drugsgebruik. Een paar jaar later kostte het veel moeite om de man te vragen om deze single op te nemen. Dat was Take Me Home Tonight. En achteraf zou hij zelf gezegd hebben van: ik ben blij dat ik het gedaan heb. En dan is het nu weer tijd voor onze koffiepauze. Bij ons staat die al helemaal klaar. Een dampend kopje koffie, nog een wolkje melk erbij en dan ga ik ervan genieten. Ik hoop dat u kan meedoen. We draaien ondertussen 3 platen aan elkaar. Dit is Supertramp.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch hardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Den Hartman, dat is misschien iets voor straks na 4 uur, want tot zolang is het nog altijd siesta-tijd. Een beetje rustig aan. Relight My Fire heette dit nummer. En daarvoor André Hazes, Zeg Maar Niets Meer. En we begonnen onze koffiepauze vandaag met Supertramp en It's Raining Again. En nu Lilian St-Pierre met Sacha.

Rocky Burnett, and tired of towing the line. Ja, vermoeid mag je nooit uit een siesta komen, dan hebben wij ons doel niet bereikt. Maar in elk geval, we zijn bijna aan 4 uur. Ik heb voor jou nog de Dire Straits en straks nog een stukje van The Peppers. En nog een beetje meer straks, dan is er Guy de Zwart na 4 uur hier bij Radio Deverstad. Tot morgen!

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ruimakers is voor ons ter plaatse.
4: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
3: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken. De Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

0: Zaterdag 1 augustus vandaag. De Pretenders waren dat met Chrissy Hynde en Don't Get Me Wrong. Je kreeg daarnet weer een rustgevende siesta met Jan de Groot. En dat doet hij trouwens elke dag hier van de week tussen 2 en 4 op Demerstad. Ja, wat moet een mens doen in de namiddag als er geen Tour de France meer is? De Klassica San Sebastian kan je kijken vandaag. Maar nog beter, naar de radio luisteren natuurlijk. En voor de multitaskers onder u, alles tegelijk.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Welkom in Zwartwerk, weekendradio op Demerstad. En wij geven je de beste muziek uit vervlogen jaren. En alsof dat nog niet genoeg is, smijten we ook nog eens met Diamonds and Pearls.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de Toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Caravan of motorhome. En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

De joggers die houden van dit nummer. Het pompt namelijk energie door je aderen. The Runner van de 3 Degrees was dat. En we houden die grote snelheid nog even vast met Bow Wow Wow nu. En Do You Wanna Hold Me?

Manfred Mann's Earth Band met Blinded by the Light en daarvoor Come On Everybody van Eddie Cochran. Hij kwam in 1960 om het leven, op 21-jarige leeftijd. In een auto-ongeval was dat toen hij aan het toeren was in Groot-Brittannië. En muziek kan een heel belangrijke rol spelen in het promoten van het toerisme. Zo kent iedereen, dankzij Boudewijn de Groot, toch wel het land van Maas en Waal.

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. En het was ook heel groot feest bij de Mary Jane Girls. Het was allemaal te doen in my house. 3 jaar geleden bracht de Nederlandse band Ten Sharp voor het eerst een Nederlandstalig nummer op de markt. Elke dag heette dat. Jij zal de band allicht het meest herinneren van deze hit uit 1991. In het Engels, Ten Sharp and You.

0: Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. En we begrijpen maar al te goed dat je geen genoeg kan krijgen van de mooie classic hits. Onze volgende gast gaan we zoeken in 1992. In dat jaar bracht Vanessa Paradis haar eerste Engelstalig album op de markt. Het werd geproduced door Lenny Kravitz, met wie ze een jaar eerder een relatie was begonnen. Be My Baby was van dit album haar grootste internationale hit.
1: I

0: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
0: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op

Qualitax en Miss Wonderful. Een hele dag in het vliegtuig zitten, lijkt dat wel voor jou? Wel, misschien is dat in de toekomst wel mogelijk, want een Australische luchtvaartmaatschappij heeft een testvlucht gedaan van 24 uur en het is gelukt. Een passagiersvliegtuig vloog in 24 uur en 23 minuten van de Australische stad Melbourne naar de Franse stad Toulouse. Zonder tussenstop dus, het is de langste vlucht ooit met een passagiersvliegtuig. Volgens een app waarop je vliegtuigen kan volgen, keken ruim 3,6 miljoen mensen naar de route van het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf volgend jaar vaker vluchten uitvoeren zonder tussenstop.

De expliciete titel en de tekst zorgden direct voor paniek bij conservatieve media destijds toen dit nummer uitkwam, I Want Your Sex van George Michael. De Britse omroep BBC weigerde het nummer overdag te draaien. Vele Amerikaanse radiostations deden het lied volledig in de ban en om die boycott te omzeilen werd er maar een gekuiste versie uitgebracht onder de titel I Want Your Love. Onze nieuwsdienst brengt ons zometeen een update over het nieuws van de dag en daarna beginnen we aan deel 2 van Zwartwerk op deze zaterdag 1 augustus.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een woning. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer gaat ervan uit dat er niemand in de loods was en er dus geen slachtoffers zijn. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
4: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
3: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
5: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn. Dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
3: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. De voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Het blijft zonnig bij maxima tot 27.

0: Een beetje beweging en turbulentie kan nooit kwaad, zelfs niet in een lui lekker weekend. De Jacksons gaven het goede voorbeeld op de radio hier met Shake Your Body.
1: Guido Zwart, Zwartwerk.
0: Zwartwerk deel 2 op zaterdag 1 augustus. Dit is Radio Demerstad. Wij zorgen voor de muziek waarop je je naar believen kan uitleven. Zoals dit hier van de dames van Baccarat. Dansen is toegelaten. Yes sir, I can boogie.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: In Vlaams-Brabant en Limburg, de hele stad. Amadeus.
3: 1756, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart and

Uit Oostenrijk, Falco met Rock Me Amadeus. En daarvoor toonden we aan dat een DJ wel degelijk nuttige dingen kan doen. Last Night, DJ Save My Life. Nummer 1 hit van In Deep uit 1982. Demerstad to the rescue. Dit is er eentje voor de langslapers onder jullie. Jasmin, en vraag me niet waarom.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Band of Gold van Frida Payne. Ze was ooit nog een paar jaar gehuwd met een zekere Gregory Abbott. En die ken je misschien nog wel van zijn jaren 80 hit Shake You Down. En dan is het tijd voor voetbalmuziek uit Liverpool. Van Gary en de Pacemakers.

zijn vooral heel populair in de Verenigde Staten en Canada, die Sweet 16 parties. Er zijn dan ook tal van songs over gemaakt. Denk maar aan Sweet 16 van Billy Idol, Only 16 van Sam Cooke en het nummer dat je hier net bij Demerstad hoorde, niet vergeten, Niels Sedaka met Happy Birthday, Sweet 16.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotse baan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van...

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be. Radio Demerstad.

draaide hem speciaal voor de grote Demerstad-familie Sisse Sledge met We Are Family. En daarvoor ook nog Philippe Cataldo met L'Ediva du Dancing. Tijd voor avontuur. Ga je mee ondergronds met ons naar de Zilvermijn? Hier in België hebben we er geen. Daarvoor moet je naar Mexico, Peru of China tegenwoordig. De jongens van Diesel uit Nederland die zongen erover in 1980. Helm op en koplamp aan, want

1987, grote hit van Crowded House, deze Don't Dream It's Over. Zaterdag 8 en zondag 9 augustus vindt op de terreinen van de suikerraffinaderij in Tiene Suikerrock plaats. Zaterdag zie je onder meer Portland, Sylvie Kreusch, de jeugd van tegenwoordig, de Cooks en Editors aan het werk. Zondag is het familiedag dan met optredens van onder meer Iron Blommaert, Guus Meeuws, Suzanne en Freek en Clouseau. Meer op de website van Suikerrock daarover. En hier gaan we terug naar de muziek met Kenny Rogers en Ruby Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rose.

0: for God's sakes, turn around.
1: Ruby, Don't Take Your Love to Town van Kenny Rogers. Toen Mike Scott, het brein achter de Waterboys, op een koude winterdag in New York door zijn vriendin werd gevraagd of het nu moeilijk is om een liedje te schrijven, keek hij naar buiten. Daar stond de maan aan de hemel en het bracht hem op die legendarische zin: I saw the crescent, you saw the hole of the moon. Over het verschil tussen zijn kleine aardse blik en de grootse, bijna magische visie van inspirerende zielen. En daarmee sluiten we graag Zwart Werk in Schoonheid af voor vandaag. Graag tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
4: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepeest omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit als je wint. Elk probleem is dan mooi meegenomen.
3: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
5: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
3: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
6: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
3: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
7: En wat nu?

0: En of we reizen doorheen de hele wereld. De Sireless op Themastad.
1: Willem Doreleijers.
0: Bonsoir, goedenavond, good night, good evening, hallo. Dit is Themastad op de zaterdagavond. U weet wat er gebeurt, hè? Extra funk, disco en dance in je radio. Ook met Weekend Willem. Tot een uur of acht. Daarna is het tijd voor een nieuwe editie van The Party Train. The Party Train. Oh yeah. We zijn een beetje melig. Dat komt omdat het helft van de vakantie is, denk ik. Mijn stem is een beetje kapot omdat ik op stap ben geweest vanavond. Maar het komt helemaal goed. Zometeen eens connectie proberen te maken met jou en met de Stereo MC's. Ook AHA komt eraan naar de Players Association. Turn the music up! Yeah.

0: Ook dit jaar is er weer de Truck Show in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Volmax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Tot een paar jaar geleden praten we alleen over Aha als het om Noorwegen gaat. Tegenwoordig is daar Haaland, de voetballer, bijgekomen. Take on me, Demerstad, 1985, de hete hit van toen. YMCA, we doen de Trump-dansje nog eens een keer met de Village People naar Yolanda B.

bracht hij ook nog een wereldhit uit met Janet Jackson samen. Diamonds, wie hier eigenlijk de zangeres van is, had ik even op moeten zoeken eigenlijk. Want ja, Herb Alpert was zelf niet te horen, ja, met zijn trompet. Keep your eye on me. Dit is Demonstrat, Hugh Masakila. Ken je die nog? Sound of Africa, 1984. Een groot hit, was ook het enige wapenfeit. En alleen een beetje in de disco scene bekend. Don't go lose it, baby. Here's the Boys Town Gang and can't take my eyes off of you.

heerlijkheid, deze Don't Go Lose It Baby Radio Demerstad zaterdagavond. Wil je weten hoe onze complete programmatie eruit ziet? Ga eens even naar radiodemerstad.be. De hele website staat vol met de programmering. De flashback top 30 van vanmiddag met Herman de Graaf. Niet te vergeten, onder het kopje agenda vind je de complete week- en weekendkalender. En je kan de playlist nog eens een keer terugkijken. Wat heb ik nou precies gemist? Welk liedje hoorde ik nou die dag en dat moment bij die DJ? Allemaal terug te vinden op radiodemerstad.be. Het is tijd voor de RR Express. En die staat er toch mooi voor in de party train. Heb je hier ook een kaartje voor? Wel even afrekenen bij Rolls Royce.

0: Tuin uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Heerlijk, Patrick Cowley, even los van Sylvester. Manergy, stoerplaat. 1983 is dat geweest, denk ik. Zometeen nog een uur. Weekend Willem op Demerstad. De zaterdag 1 augustus vieren wij Candy Steen, Young Hearts, Run Free. What's the

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend, na een probleem met zijn fiets.
4: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had. Want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit als je wint. Elk probleem is dan mooi meegenomen.
3: Het is de vierde keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement. En daar was het hem om te doen vandaag.
5: Ons doel was vandaag om de klassementspositie te behouden. Zodat we morgen zonder stress kunnen starten. Ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.
3: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalt het in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
6: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VAB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen gisterenavond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
3: VAB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.

0: Working my way back to you, baby. De Detroit Spinners bij Radio Demerstad.
1: Willem Doreleijers.
0: Ik ben er tot 8 uur bij als je het niet erg vindt. Met Weekend Willem, Dragons Legend, Koto. Die staat voor je klaar, komt er zo aan. Man Eater, Daryl Hall, John Oates, ook voor je klaar. Eerst Patrick Hernandez. Born to be alive.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu. Hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30.

Shout, but shout. Sommige vrouwen moet je vooruitkijken. Zijn echte man-eaters. Hall & Oates, Demonstad, begin jaren 80. Zometeen onderweg. Hot Chocolate, Gibson Brothers. Allemaal voor je bij. Over leuke dames gesproken zeg. On the Sex schrapten wij wel eens. Het eerste album van een actrice die ook bleek te kunnen zingen. Jennifer Lopez, eind jaren 90. En meteen een paar bommen van hits. Denk aan Let's Get Loud. Denk aan If You Had My Love. En deze hier, Waiting for Tonight.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demon.

leuker deze van de Gibson Brothers. Omdat het anders altijd weer Que Será Mi Vida is. En heel misschien non-stop dance. Maar ze hebben echt veel andere toffe platen nog gemaakt. Denk aan Cuba. Denk aan Latin America. En dit nummer ook. My Heart is Beating Wild. Op Demerstad. Superfunk met Ron Carroll. We gaan de dansbare periode in. Begin Zero's. Het was een kleine hit. Eind 90, begin 2000. Ik heb de single nog gekocht, ja. Toen werd ik nog niet verwend door de platenfirma's. Daarna was dat wel het geval. Maar dat is een ander onderwerp. Eerst de positiviteit met Positive Force en We.

Lucky Star, Superfunk, Ron Carroll. Wat een topplaat is dit. Worden we even teruggebracht naar mijn jeugd. Dit is gewoon 26 jaar geleden, ja. We worden oud, papa. We worden oud. Third World staat klaar. Now That We Found Love is Gloria Estefan en Bad Boy.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteen. Weg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
2: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw!
2: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22. www.techmatica.be.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

zoon van en Julio Iglesias. Enrique, die veroverde de jaren 90 en de Zero's vooral met een beetje zomerse tinten. Rhythm Divine. Zometeen is het tijd voor Björn van Zundert. Een nieuwe editie van de Party Train, zaterdag editie. Ik wens u nog een goed weekend. Gimme, gimme, gimme, a man.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
4: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VAB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen zich gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
3: VAB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het hem om te doen.
5: Ons doel was vandaag om klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. Ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.
3: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
2: De grootste hits aller tijden.

Gesponsord door Pottix Secondelijm. Ah ja, Dancing on the Ceiling, hè? Lionel Richie was dat. Iets over 8, zaterdagavond, Party Train, Demerstad. Ja, u heeft hem weer te pakken. Fijn dat u bij ons bent met de Nasty Girls onderweg. Haha, dat is een mooi vooruitzicht met de Vanity 6. Dat is a Precious Wilson. That is Cry to Me.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Een beetje respect, ja, als het kan. Of respectable natuurlijk. En Mel en Kim, die in der tijd dit als opvolger breiden aan Showing Out, weet u nog wel. Ja, het was ergens 1987. Straks heb ik muziek voor je klaar liggen van Laidback, de Sunshine Reggae. Even letterlijk Laidback. Pak al maar een cocktail. Ga maar al een beetje achteroverleunen voor straks. Hè. Begin al wat te oefenen. Hier stijgen we even die jaren 70 in met Harold Melvin en de Blue Note. Satisfaction Guaranteed. Deze leuke van de 80's van Phil Collins. Dit is de studio. Yeah.

0: Ja, palmbomen, een mooi wit strand, blauwe zee, kokosnoten daarbij, een heerlijke cocktail. Ja, en dat muziekje net op de achtergrond van Laid Back en Sunshine Reggae, wat wil de mens nog meer? Terug een beetje gas geven, wel, dat kunnen we regelen met Too Unlimited.
1: Zaterdagavond.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kijk, de dame op dit nummer mag je uitnodigen, maar het moet wel voor serieus zijn. Het is niet voor een keer mee te spelen. Hè? Don't waste my time. Voilà, bij deze. Paul Hardcastle was dat, daarvoor ook nog die OJ's. En I love the music. Well, we do too, absoluut. Als er leuke muziek is, zoals op Demerstad, en als het dan nog een beetje party 2 mag zijn, dan zijn we helemaal in onze nopjes. Tijd voor een echte disco classic uit het begin van de jaren 80 van Chaka Khan. Dit is Ain't Nobody.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Ja, je moet er eigenlijk maar opkomen, hè. Op een moment zeggen van, we gaan een nummer maken, mannen. Ja, ja, wat gaan we dan doen, hè? We gaan een nummer maken over jongens en meisjes. Ah, voilà. En dat komt dan in de hitparade terecht. En iedereen zat dat mee te neurien en daar gek op te bewegen. Blur en Girls and Boys. Daarvoor een klapper van je welste van Santa Esmeralda. En Don't Let Me Be Misunderstood. Ja, u moet het ook niet verkeerd begrijpen. Want zometeen is er deel 2 van de Party Train op jouw zaterdagavond. Dus blijf erbij. Dit zijn eerst ook de Pasadena's. Een tribute right on.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar hij vraagt een onderzoek.
4: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
3: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat het onderzoek gevoerd wordt. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. En een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed met hen gaat. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maximaal rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.

0: winkeldagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij de Kessel is uw mazoettank in goede handen.
3: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
4: Wauw!
3: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22 www.techmatica

Ik vind persoonlijk een buitenbeentje, maar hij is zo leuk om hem af en toe nog eens een keer hier voorbij te laten komen in de partytrain. Deze van Windjammer en Tassen en Turning. Daarvoor muziek van een heel ander kaliber, een rap kaliber uit begin jaren 80 van The Grandmaster Flash en The Furious Five. En The Message, de mannen hadden een bericht en dat bericht dat kwam serieus binnen, zeg maar. Dit is Johnny Wakelin en In Zaire. Ja, dat is helemaal achterhaald, hè. Dat moet tegenwoordig in Congo zijn. En daar zijn ze naar het schijnt zelfs ook niet over tevreden. Die mensen zijn nooit tevreden.

0: van ons, zeg. Wat een beetje liefde al niet kan doen. Whitney Houston, die wist het gewoon, hè. Love will save the day. En daarvoor hadden we Inner Circle. Die zongen wel All I Wanna Do Is Rock With You. Maar we weten allemaal dat die mannen niet helemaal anders van plan waren, hè. Ken je deze nog van Strike? You sure do.
1: The Party Train.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken?
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We zitten er middenin, zijn mannetjes. Volledig gelijk hebben jullie. The Weeknd en Claws the Action. Daarvoor ook nog wat anders uit de jaren 90 van de CNC Music Factory. Gonna Make You Sweat. En ja, ik wil er niet moeilijk over doen. Ik heb het er net ook eigenlijk al zo'n beetje tussendoor gezegd. Maar ja, dat ging hier niet over de fitness. Hè. Dat waren andere praktijken wat ze gingen doen. De mannen van, en vrouwen trouwens, van de CNC Music Factory. Tijd voor wat 80's muziek nu van The Four Tops. Dat is Don't Walk Away. Nee, blijf er maar bij. Het is gezellig hier, hè.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricksters met verstand van zaken.
4: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

We doen het niet één keer, maar we maken het u twee keer duidelijk. Hè? Dus straks hadden we The Four Tops, Don't Walk Away. Daarna nog Barry White met What Am I Gonna Do. En dit is er ook weer zo eentje onder het motto van... je blijft hier en je gaat nergens anders naartoe. Hè? Don't go. En ja, zo was dat. Je mag ook niet vertrekken, want zometeen wordt het alleen maar leuker op de radio met Chris. Hij is er tot en met middernacht met de verderzetting van deze party train op jouw zaterdagavond. Richting het nieuws van 9, nog een leuke classic nu uit de 70's alvast. Van Millie Jackson en My Man... is a sweet man. Ja, ja, reclame maken op de buiten. Dat kan helemaal verkeerd uitdraaien, man.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
4: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
3: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat dat onderzoek gevoerd wordt. In Ceuta zijn vrijwel alle migranten die er waren aangekomen teruggekeerd naar Marokko, dat zegt de Spaanse overheid. Ceuta is een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Journalist Robin Raamakers ziet het daar ook ter plaatse.
5: Hier in het centrum van Ceuta zijn er intussen nauwelijks nog migranten te bekennen. De politie, samen met het massaal aanwezige leger, heeft wat dat betreft zijn werk gedaan en alle Marokkaanse migranten hier uit het centrum letterlijk weggeduwd richting grens om ze aan te zetten om die grens ook over te gaan.
3: Eergisteren kwamen er tienduizenden migranten vanuit Marokko naar Ceuta. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de weg en botste op een aantal bomen. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met hen beiden. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maximaal rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ja, we wisten het op voorhand. We weten het al een tijdje hoor, sinds 1987. Het is een, het is een werk voor Brugge en Wegen, zullen we maar zeggen. Building a bridge to your heart. Een hele goede avond. Welkom, 10 uur geweest. En dankjewel Bjorn voor jouw stukje van de party train. En wij doen er nog een stukje bij. The party train. Ja, tot een uur of middernacht. Chris van Opstal. Straks Lucy Pearl, don't mess with my man. Ik zou niet durven, meneer Massara. Hier is Margarita. Dat kan er wel in, zo'n Margarita.

Ja, Mark Almond, een beetje vergeten plaatje, maar het kan wel in deze party train. The Tears Run Rings in 1988 en Lucy Pearl was er ook met Don't Whisper With My Man. Radio Demerstad op zaterdagavond met heel veel dansbare muziek. En straks hebben we onder meer Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Ja, dat is zo, als de andere partij de liefde niet beantwoordt. Dat kan pijnlijk zijn. Maar eerst de Benga Boys en hier is Up and Down.

Ja, Kid Rock was dat, een all summer long. Over de zomer hebben we in elk geval niet te klagen dit jaar. Zullen we eens kijken wat het de volgende dagen wordt. Wel, vanmorgen zondag al bij al zonnig met hier en daar wat wolkensluiers. Temperaturen lopen op tot 29 graden. Ook maandag overwegend zonnig met hier en daar wat wolken. En ja, pas op, het wordt nog warmer, hè? Maandag halen we zelfs 32 graden in het binnenland. Dat is puffen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, dat krijg je natuurlijk met de emancipatie en zo. We worden allemaal wat mondiger. De vrouwen willen ook hun mannetje staan. Ja, mag ik al niet meer zeggen. Moeten hun vrouwtje staan tegenwoordig. En let no man put us under. Dit waren ze toch wel in 1983, die hun tijd ver vooruit waren. We hadden het over de dames van First Choice. Earth, Wind & Fire was er ook bij met Let's Groove. En dit, beste vrienden, is Al Jarreau. Al,

Avicii was dat, een wake me up, wake me up. Ik mag hopen dat ik je wakker gehouden heb, want er komt zometeen nog een uur aan. Nog een uur vol leuke dance classics, zo dadelijk tussen 11 en middernacht. Ik heb tot aan 11 uur nog onder meer Race met Break for Love en deze Rockers Revenge. Dit is Walking on Sunshine en dat gaan we zeker doen de volgende dagen. Walking on Sunshine, ja, dat heb je daarnet wel in het weerbericht gehoord. Nee, wat de zon betreft zitten we nog altijd goed.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Genk in Limburg heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niets zeggen over de mogelijke oorzaak. En het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Robbe Willaert is een van hen.
4: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij, dus we zijn gigantisch blij.
3: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.

0: Een nummer door heel veel artiesten gezongen. Ik denk bijvoorbeeld vooral aan de versie van Elvis Presley. Maar ja, dit was iets heel anders natuurlijk. De Pet Shop Boys. Die jongens die durfden het aan om dit in een soort disco-dansbaar kleedje te stoppen. En dit was hun versie van Always On My Mind. Een hele goede avond allemaal.
1: Chris van Opstal.
0: The Party Train. We zijn vertrokken. I am Jury in the Blockhead zometeen. Maar eerst Spiller.

Uit haar toenmalig album Control, waaruit ja, Control natuurlijk op single verscheen. Ook When I Think of You stond op dat album. Deze, What Have You Done For Me Lately. En natuurlijk ook The Pleasure Principle. Ja, die moeten we binnenkort eens draaien. The Pleasure Principle van Janet Jackson. Dat is ook zo'n leuk nummer. Maar goed, dat is voor een andere keer. Nu eerst tijd voor Mariah Mantel. En je mag meezingen. Het is niet moeilijk. Het is zelfs gemakkelijk. Begin

klopt inderdaad. De wereld was te klein hè, voor deze jongetjes. De Backstreet Boys, dat waren ze populair. Eind van de jaren 90, begin van de Nillies. Larger Than Life was dat. We gaan nu naar het goede doel. En dat is een Nederlandse groep. Bestaande uit Henk Westbroek en Henk Temmink. De twee Henkies. Ja, die waren heel populair onder het goede doel. Maar die hebben wel wat ruzie gekregen met elkaar. Ja, toen ging alles nog goed in 86.

Het was Amba. This is your night, beste vrienden. Ja, daar zal ik me er verder maar niet mee bemoeien. Whitney Houston was er ook met So Emotional. Daarvoor gingen we terug naar 1987. Je luistert Radio Demenstad. Dit zijn de grootste dance classics met zometeen Sister Sledge, We Are Lost in Music. En deze van Hazel Dean uit 83. Ken je deze nog? Searching, I'm Gonna Find Me a Man. Searching.

Jelly Bean was dat en je hoorde de Sidewalk Talk. Wat weinig mensen weten is dat Madonna hier in het achtergrondkoortje zat bij Jelly Bean. Ja, toen was ze helemaal nog niet bekend. Het was vlak voor haar doorbraak eigenlijk. Maar ja, een onbekende Madonna zong de achtergrondkoortjes bij Jelly Bean in de Sidewalk Talk. Goed, we gaan eruit met wat rock'n'roll tot aan de middernacht. En dat is onder meer The Free met All Right Now. Ik wens je een fijne zaterdagnacht. En voor morgen alvast of voor zometeen een fijne zondag. Hey, blijf bij Demonstad.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in de helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een café. 21 anderen raakten gewond. Dat meldt de antiterreureenheid van de politie. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van het café. De slachtoffers zijn een klant en een veiligheidsagent die haar niet wilde binnenlaten. De aanslag is nog niet opgeëist. En in Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Volgens de politie zijn 4 lichamen geborgen, maar is het uitgesloten dat er overlevenden zijn. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ja, dat is Belgisch en daar mogen we best een beetje fier op zijn. Af en toe dan mogen we ons, ons Belgisch chauvinisme, voor zover dat er nog is, een beetje laten naar boven komen natuurlijk. Hè. Het was Lou en de Hollywood Bananas, beter bekend als Lou de Prijk natuurlijk, en zijn mannen Kingstone. Daarvoor Jenny Burton met slechte gewoontes. Ja, die heb ik ook nog en die zijn moeilijk af te leren natuurlijk. Tenzij het roken, daar ben ik al 6 maanden vanaf, jongens. Zonder sticker, zonder pilletjes. Ja, tot nu toe gaat het goed. Hey, zometeen is er Cheek. Je hoort een opname uit 78 die heet Cheek Cheer. Maar eerst Jody Wadley op zoek naar een nieuw lief. Looking for new love.

Stefani hier bij Radio Dermestad, de weersverwachting. Morgen overwegend zonnig in het oosten van het land tot stapelwolken. Temperatuur kan oplopen tot 31 graden. Maandag overwegend zonnig met hier en daar wat hoge wolkenvelden. Het wordt gevoelig warmer met maxima. Ja, dan gaan we weer tot 35 graden in het binnenland. Dinsdag warm en onstabiel, graad of 30. En de kans op onweer wordt groter.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Je voelt de zomer, Radio
1: Gamerstad. Oh yeah, like the way this is going down. Yeah. I think we need a little something extra.

Ja, er zal vast zeker weer een verklaring voor zijn waarom ze Barbara Streisand er al bij gesleurd hier. Maar ik heb voor de rest geen idee. Er is gebaseerd op een oude Boney M hit, hè, Gotta Go Home. Ja, die sample die is zeer herkenbaar. En Duck Sauce met Barbara Streisand werd een hit in 2010. Daarvoor de Jungle Brothers gehoord en What You Waiting For. Wat zegt u, waar wacht u op? Op meer dansbare platen? Nou, dat kan. Dat is geen probleem. Carl Carlton, die hebben we zometeen met Cheese and That Mama Jamma. Maar eerst Narada Michael Walden met de vergeten opname van hem met 1980. Hier is I Should Have Loved You.

Earth, Wind and Fire, de drie natuurelementen samen op één plaat. Of kortweg EWF, zoals al wel eens afgekondigd en aangekondigd worden op de Amerikaanse radio. Fall in Love with Me was dat. Hey, we gaan naar het nieuws van middernacht met een opvallend plaatje. Een beetje funk van T.S. Monk en Give Me the Bon Bon Vie. Ah wel, u mag.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in de helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een café. 21 anderen raakten gewond. Dat meldt de antiterreureenheid van de politie. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van het café. De slachtoffers zijn een klant en een veiligheidsagent die haar niet wilde binnenlaten. De aanslag is nog niet opgeëist. En in Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Volgens de politie zijn 4 lichamen geborgen, maar is het uitgesloten dat er overlevenden zijn. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaanse generaal Alexis Grinwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijke Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8:00 s'avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.